Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

0: Dit is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De politie is op zoek naar een belangrijke getuige van twee vechtpartijen aan discotheek Red and Blue vorig jaar. De feiten gebeurden in de vroege ochtend van 16 mei 2025. In de club ontstond eerst een discussie die zich buiten verder zette in een gevecht tussen meerdere mannen. Er viel een slachtoffer dat zwaar werd toegetakeld en bewusteloos geslagen. De man draagt daarvan nog altijd de gevolgen. De daders sloegen op de vlucht. De politie zoekt nu een man met donkere baard en zwarte jas die na de feiten naar het slachtoffer ging en sprak met twee jongeren die alles filmden. Zowel die getuigen als de jongens worden gevraagd zich te melden. In Antwerpen is gisteren gestart met het bergen van het gezonken vrachtschip vlakbij de Rooiersluis. Het schip zonk twee weken geleden na een aanvaring en lag sindsdien op de bodem van de Schelde. Bij laag water werd het voorzichtig omhoog gehaald met behulp van een sleepboot. Dat was een operatie van 2 tot 3 uur. De regen vormde geen probleem, maar er stond een sterke stroming die het werk bemoeilijkte. Na het hijsen werd het schip leeggepompt en tijdelijk aan de kant gelegd. Later wordt beslist waar het naartoe wordt gesleept. Op het domein van Fort 3 in Borsbeek werd dit weekend het jubileum van 25 jaar Antwerpse districten en ruim 1 jaar district Borsbeek gevierd met een spiegeltent. De feestelijkheden starten met een verjaardagsmoment voor inwoners met aandacht voor beide jubilea. Daarna volgden workshops, optredens en activiteiten. Ook de komende dagen gaat het programma verder. Er staan nog zang en muziek op de agenda met onder meer een open repetitie van een lokaal koor en een concert van de Harmonie. Het verlengde weekend lokte alvast veel bezoekers van alle leeftijden. De festiviteiten lopen nog tot en met morgen.

Een bewolkte dag vandaag met buien en lokaal onweder die fel kunnen zijn. Wel zacht bij zo'n 20 graden. Morgen is het een wisselvallige dag met af en toe wat opklaringen, maar een stuk frisser bij maximum 12 graden. Woensdag zou het in de namiddag wat droger worden met enkele opklaringen, maar het blijft fris bij een graad of 11.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen is gisteren gestart met het bergen van het gezonken vrachtschip vlakbij de Royersluis. Het schip zonk 2 weken geleden na een aanvaring en lag sindsdien op de bodem van de Schelde. Bij laag water werd het voorzichtig omhoog gehaald met behulp van een sleepboot. Dat was een operatie van 2 tot 3 uur. De regen vormde geen probleem, maar er stond een sterke stroming die het werk bemoeilijkte. Na het hijsen werd het schip leeggepompt en tijdelijk aan de kant gelegd. Later wordt beslist waar het naartoe wordt gesleept. De politie is op zoek naar een belangrijke getuige van 2 vechtpartijen aan discotheek Red & Blue vorig jaar. De feiten gebeurden in de vroege ochtend van 16 mei 2025. In de club ontstond eerst een discussie die zich buiten verder zette in een gevecht tussen meerdere mannen. Er viel een slachtoffer dat zwaar werd toegetakeld en bewusteloos geslagen. De man draagt daarvan nog altijd de gevolgen. De daders sloegen op de vlucht. De politie zoekt nu een man met donkere baard en zwarte jas, die na de feiten naar het slachtoffer ging en sprak met 2 jongeren die alles filmden. Zowel die getuigen als de jongens worden gevraagd zich te melden. Na 80 jaar verdwijnt de jeugdbrigade van de Antwerpse politie als aparte dienst. De afdeling werd vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht en focuste op jeugdcriminaliteit en kwetsbare gezinnen. De werking wordt nu opgesplitst en geïntegreerd in andere teams binnen de recherche. De politie benadrukt dat expertise behouden blijft. Er komen onder meer versterkte teams rond zeden, intrafamiliaal geweld en verdwijningen. Magistraten en advocaten te vrezen echter dat specifieke kennis en de zachte aanpak bij minderjarigen onder druk zullen komen te staan. Ook rijzen vragen over praktische taken zoals sociale onderzoeken en begeleiding van jongeren. De hervorming moet volgens het stadsbestuur net zorgen voor meer samenwerking en continuïteit met blijvende focus op kwetsbare jongeren.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

je liefhebber van mooie auto's, dan kan je op 9 en 10 mei naar de vernieuwde Cockerill Kaai voor de 14e editie van het gratis Antwerp Classic Car Event. Je ontdekt er heel wat moois aan de Schelde Kaaien. Je wandelt langs maar liefst 1000 klassieke auto's en tal van stijlvolle Gran Turismo-wagens. Ook zo'n 600 deelnemers aan de Tour Amical showen hun wagens. Na het event trekt de karavaan naar Bratislava, waar de rondreis start. Ontdek daarnaast stands met autogerelateerde producten en maak er ook kennis met de nieuwste modellen van prestigieuze merken. 9 en 10 mei op de vernieuwde Cockerill Kaai in Stad.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op het domein van Fort 3 in Borsbeek werd dit weekend het jubileum van 25 jaar Antwerpse districten en ruim 1 jaar district Borsbeek gevierd met een spiegeltent. De feestelijkheden starten met een verjaardagsmoment voor inwoners met aandacht voor beide jubilea. Daarna volgden workshops, optredens en activiteiten. Ook de komende dagen gaat het programma verder. Er staan nog zang en muziek op de agenda met onder meer een open repetitie van een lokaal koor en een concert van de Harmonie. Het verlengde weekend lokte alvast veel bezoekers van alle leeftijden. De festiviteiten lopen nog tot en met morgen. De politie is op zoek naar een belangrijke getuige van twee vechtpartijen aan discotheek Red & Blue vorig jaar. De feiten gebeurden in de vroege ochtend van 16 mei 2025. In de club ontstond eerst een discussie die zich buiten verder zette in een gevecht tussen meerdere mannen. Er viel een slachtoffer dat zwaar werd toegetakeld en bewusteloos

Een bewolkte dag vandaag met buien en lokaal onweders die fel kunnen zijn. Wel zacht bij zo'n 20 graden. Morgen is het een wisselvallige dag met af en toe wat opklaringen, maar een stuk frisser bij maximum 12 graden. Woensdag zou het in de namiddag wat droger worden met enkele opklaringen, maar het blijft fris bij een graad of 11.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen is gisteren gestart met het bergen van het gezonken vrachtschip vlakbij de Royersluis. Het schip zonk 2 weken geleden na een aanvaring en lag sindsdien op de bodem van de Schelde. Bij laag water werd het voorzichtig omhoog gehaald met behulp van een sleepboot. Dat was een operatie van 2 tot 3 uur. De regen vormde geen probleem, maar er stond een sterke stroming die het werk bemoeilijkte. Na het hijsen werd het schip leeggepompt en tijdelijk aan de kant gelegd. Later wordt beslist waar het naartoe wordt gesleept. Na 80 jaar verdwijnt de jeugdbrigade van de Antwerpse politie als aparte dienst. De afdeling werd vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht en focuste op jeugdcriminaliteit en kwetsbare gezinnen. De werking wordt nu opgesplitst en geïntegreerd in andere teams binnen de recherche. De politie benadrukt dat expertise behouden blijft. Er komen onder meer versterkte teams rond zeden, intrafamiliaal geweld en verdwijningen. Magistraten en advocaten vrezen echter dat specifieke kennis en de zachte aanpak bij minderjarigen onder druk zullen komen te staan. Ook rijzen vragen over praktische taken zoals sociale onderzoeken en begeleiding van jongeren. De hervorming moet volgens het stadsbestuur net zorgen voor meer samenwerking en continuïteit, met blijvende focus op kwetsbare jongeren. De politie is op zoek naar een belangrijke getuige van 2 vechtpartijen aan discotheek Red & Blue vorig jaar. De feiten gebeurden in de vroege ochtend van 16 mei 2025. In de club ontstond eerst een discussie die zich buiten verder zette in een gevecht tussen meerdere mannen. Er viel een slachtoffer dat zwaar werd toegetakeld en bewusteloos geslagen. De man draagt daarvan nog altijd de gevolgen. De daders sloegen op de vlucht. De politie zoekt nu een man met donkere baard en zwarte jas, die na de feiten naar het slachtoffer ging en sprak met 2 jongeren die alles filmden. Zowel die getuigen als de jongens worden gevraagd zich te melden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Magnesium wordt ook wel de vonk van het leven genoemd en dat is niet voor niets. Het mineraal is namelijk betrokken bij meer dan 300 biochemische reacties in je lichaam en is ook nodig in elke cel. Genoeg magnesium binnenkrijgen is dus altijd belangrijk. Maar sta je gedurende een langere periode onder grotere druk dan normaal, zorg dan helemaal dat je voldoende magnesium binnenkrijgt. Het haalt de scherpe randjes van stress. Amandelen, zonnebloempitten, walnoten en zilvervliesrijst zijn ook goede bronnen van magnesium. Wordt je nachtrust verstoord door beenkrampen? Mijd dan zeker producten die cafeïne bevatten, want deze stof kan spiersamentrekkingen uitlokken. Eet en drink wel levensmiddelen waar veel magnesium in zit, zoals groente, vlees, graan en melkproducten. Daarnaast is het ook goed om magnesiumcitraat te slikken.

Hele goede morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 4 mei 2011. Op woensdag 4 mei 2011 blies Maria van der Heijden, mid voor de vrienden, 107 kaarsjes uit en daarmee was ze op dat moment de oudste inwoner van Antwerpen. De taart die werd geserveerd in het rust- en verzorgingstehuis Lozannahof in de Van Schoonbeekestraat, waar mid verbleef. Ook al was ze 107, ze wist nog heel goed wat ze wou. Zo had ze voor haar verjaardagsfeest al 2 maanden een briefje in haar nachtkastje liggen met het menu voor die dag. Aspergesoep, krap met een pikant sausje en konijn met pruimen. Want dat was haar lievelingskost. Mid werd in 1904 geboren op het Kiel, als 6e van in totaal 8 kinderen. Al op 10-jarige leeftijd begon ze, tijdens de Eerste Wereldoorlog, te werken. Pas toen ze 94 was, is ze naar het verzorgingstehuis verhuisd. Maandag 4 mei 2015. Op 4 mei 2015 kregen de leerlingen van Don Bosco in Hoboken de Monumentenprijs voor Wetenschappen. Dat deden ze door een gezelschapsspel te ontwikkelen. Hoezo? Is dat dan ook wetenschap? Ja, toch wel. Het spel heette Elementary en het was een soort ganzenspel op de tabel van Mendeleev. Het spel ademde de sfeer van labojassen, proefbuisjes en chemische elementen uit. Maar volgens de leerlingen moest je geen chemicus zijn om het te spelen. Spelenderwijs leren noemen we.

Een bewolkte dag vandaag met buien en lokaal onweders die fel kunnen zijn. Wel zacht bij zo'n 20 graden. Morgen is het een wisselvallige dag met af en toe wat opklaringen, maar een stuk frisser bij maximum 12 graden. Woensdag zou het in de namiddag wat droger worden met enkele opklaringen, maar het blijft fris bij een graad of 11.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen is gisteren gestart met het bergen van het gezonken vrachtschip vlakbij de Rooiersluis. Het schip zonk 2 weken geleden na een aanvaring en lag sindsdien op de bodem van de Schelde. Bij laag water werd het voorzichtig omhoog gehaald met behulp van een sleepboot. Dat was een operatie van 2 tot 3 uur. De regen vormde geen probleem, maar er stond een sterke stroming die het werk bemoeilijkte. Na het hijsen werd het schip leeggepompt en tijdelijk aan de kant gelegd. Later wordt beslist waar het naartoe wordt gesleept. Na 80 jaar verdwijnt de jeugdbrigade van de Antwerpse politie als aparte dienst. De afdeling werd vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht en focuste op jeugdcriminaliteit en kwetsbare gezinnen. De werking wordt nu opgesplitst en geïntegreerd in andere teams binnen de recherche. De politie benadrukt dat expertise behouden blijft. Er komen onder meer versterkte teams rond zeden, intrafamiliaal geweld en verdwijningen. Magistraten en advocaten vrezen echter dat specifieke kennis en de zachte aanpak bij minderjarigen onder druk zullen komen te staan. Ook rijzen vragen over praktische taken zoals sociale onderzoeken en begeleiding van jongeren. De hervorming moet volgens het stadsbestuur net zorgen voor meer samenwerking en continuïteit, met blijvende focus op kwetsbare jongeren. Vandaag is de pre-metro-tunnel onder de Schelde dichtgegaan voor zeker 10 maanden. Dat is langer dan eerst gepland door het ontdekken van extra asbest en door versleten tramsporen. Er dreigt extra verkeersdruk, zeker als pendelaars nu massaal de auto gaan nemen. Er zijn alternatieven voorzien, zoals extra treinen vanaf Linkeroever richting Antwerpen en Gent en pendelbussen via de Kennedy-tunnel naar de stad, maar die kunnen in dezelfde files terechtkomen. Er zijn ook kleinere busjes via de Waaslandtunnel. Buslijn 36 wordt verlengd en stopt dichter bij het veer. Dat vaart om het kwartier voor voetgangers en fietsers. Daarnaast blijven de Sint-Anna-tunnel en de Kennedy-fietstunnel open. Of dit alles volstaat voor de duizenden reizigers per uur, blijft de vraag.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Vandaag bezoeken we duo Bill Medley en Bobby Hatfield, beter bekend als The Righteous Brothers. Het tweetal was vooral bekend geraakt met het maken van covers en zo verliep het ook met hun grootste hit Unchained Melody. Het werd in 1955 geschreven door Alex North en Hy Zarrett voor de film Unchained. De film speelt zich af in een gevangenis en het lied is speciaal voor de film geschreven om de gemoedstoestand van de gevangenen weer te geven terwijl ze wachten tot hun tijd verstrijkt. Het was zanger Todd Duncan die de eerste versie zong in de film.
1: Oh my love, my darling, I've hungered for your touch.
0: De Righteous Brothers kozen dit nummer omdat ze afwisselend de leadzang namen en Bobby had een hoger stembereik dan Bill Medley. Vandaar dat hij de leadzang voor zijn rekening nam. Het was Bill die het nummer produceerde, in tegenstelling tot wat Phil Spector claimt. Het nummer kwam uit op zijn platenlabel, maar Phil koos ervoor om het op de B-kant te zetten. De DJ's draaiden het singeltje al snel om en zo kreeg Unchained Melody meer airplay dan de A-kant Hung On You. Uiteindelijk kende het nummer een tweede succes in 1990 toen het werd gebruikt in de film Ghost met Patrick Swayze en Demi Moore in de hoofdrollen. Wij keren met u terug naar 1965. Dit zijn The Righteous Brothers.

Hallo allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om ons op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

Een bewolkte dag vandaag met buien en lokaal onweders die fel kunnen zijn. Wel zacht bij zo'n 20 graden. Morgen is het een wisselvallige dag met af en toe wat opklaringen, maar een stuk frisser bij maximum 12 graden. Woensdag zou het in de namiddag wat droger worden met enkele opklaringen, maar het blijft fris bij een graad of 11.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Vandaag is de pre-metro-tunnel onder de Schelde dichtgegaan voor zeker 10 maanden. Dat is langer dan eerst gepland door het ontdekken van extra asbest en door versleten tramsporen. Er dreigt extra verkeersdruk, zeker als pendelaars nu massaal de auto gaan nemen. Er zijn alternatieven voorzien, zoals extra treinen vanaf Linkeroever richting Antwerpen en Gent en pendelbussen via de Kennedy-tunnel naar de stad, maar die kunnen in dezelfde files terechtkomen. Er zijn ook kleinere busjes via de Waaslandtunnel. Buslijn 36 wordt verlengd en stopt dichter bij het veer. Dat vaart om het kwartier voor voetgangers en fietsers. Daarnaast blijven de Sint-Anna-tunnel en de Kennedy-fietstunnel open. Of dit alles volstaat voor de duizenden reizigers per uur, blijft de vraag. Na 80 jaar verdwijnt de jeugdbrigade van de Antwerpse politie als aparte dienst. De afdeling werd vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht en focuste op jeugdcriminaliteit en kwetsbare gezinnen. De werking wordt nu opgesplitst en geïntegreerd in andere teams binnen de recherche. De politie benadrukt dat expertise behouden blijft. Er komen onder meer versterkte teams rond zeden, intrafamiliaal geweld en verdwijningen. Magistraten en advocaten vrezen echter dat specifieke kennis en de zachte aanpak bij minderjarigen onder druk zullen komen te staan. Ook rijzen vragen over praktische taken zoals sociale onderzoeken en begeleiding van jongeren. De hervorming moet volgens het stadsbestuur net zorgen voor meer samenwerking en continuïteit, met blijvende focus op kwetsbare jongeren. Op het domein van Fort 3 in Borsbeek werd dit weekend het jubileum van 25 jaar Antwerpse districten en ruim 1 jaar district Borsbeek gevierd met een spiegeltent. De feestelijkheden starten met een verjaardagsmoment voor inwoners met aandacht voor beide jubilea. Daarna volgden workshops, optredens en activiteiten. Ook de komende dagen gaat het programma verder. Er staan nog zang en muziek op de agenda met onder meer een open repetitie van een lokaal koor en een concert van de Harmonie. Het verlengde weekend lokte alvast veel bezoekers van alle leeftijden. De festiviteiten lopen nog tot en met morgen.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Op zondag 24 mei is er van 10 tot 20 uur Bouger Bouger. Dat is een rommelmarkt op het Krugerplein in Borgerhout. Bouger Bouger is nog altijd het bedevaartsoord voor vintage freaks, vinyl lovers en fashionistas. Je kan er trouwens ook smullen van ijsjes, koffiekoeken, er is koffie, er is een lunch en er zijn taco's. Je kan ook dansen op de muziek van Juicy, de DJ, Matty Vu en Gigi D'Antonio. Zondag 24 mei op het Krugerplein, Bouger Bouger. Op 16 en 17 mei vindt de 31ste editie plaats van de Antwerpse Fly-In onder de nieuwe vlag Stampen Forever. De nieuwe organisatie belooft een uniek spektakel waarbij de rijke Antwerpse luchtvaartgeschiedenis centraal staat. De focus ligt op de iconische Stampen Vertongen SV4, het toestel dat Antwerpen wereldwijd op de kaart zette als bakermat van de Belgische luchtvaart. In tegenstelling tot een klassieke airshow biedt de Stampen Forever Fly-In een zeldzame blik achter de schermen van de historische en moderne luchtvaart. Het programma combineert statische tentoonstellingen met indrukwekkende demonstratievluchten. Een absolute publiekstrekker is de Airbus A400M van de Belgische luchtmacht. Bezoekers kunnen dit indrukwekkende transportvliegtuig van zeer dichtbij bewonderen en zelfs van binnen verkennen. Het evenement is toegankelijk op zaterdag 16 en zondag 17 mei tussen 10 en 17:30. Tickets zijn verkrijgbaar aan €10 via de website stampenforever.be.
1: I want you to want me.

hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iederendag een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Belfast werd in 1971 reeds geschreven door Drafy Deutscher en Jimmy Billsbury onder de titel Derry. Deutscher schreef het oorspronkelijk voor Marcia Barrett, die het tijdens haar solo-carrière al eens live zong. Toen zij lid werd van Boney M. en de groep bij hun eerste optredens te weinig eigen materiaal had, voegde ze Belfast toe aan de setlist. Vanwege de enthousiaste reacties van het publiek besloot producer Frank Farian het nummer officieel op te nemen voor Boney M. met Marcia Barrett als liedzangeres. De tekst van het nummer verwijst trouwens naar de religieuze en politieke verdeeldheid in Belfast tijdens The Troubles in Noord-Ierland. Het kaart thema's aan, zoals haat uit het verleden en de wens dat kinderen een betere toekomst krijgen zonder deze strijd. Vanwege de gevoelige politieke aard werd het nummer in de States en Canada niet als single uitgebracht en op het album vervangen door de hit Daddy Cool. Ondanks de beladen tekst werd Belfast een enorme hit in Europa met nummer 1 noteringen in het toenmalige West-Duitsland, Ierland en Zwitserland. In de Lage Landen bereikte het nummer feilloos de top 3.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Het 60s-verhaal van deze week heeft een sterke link met de Beatles en gaat over de broer van McCartney's eerste liefde, Jane Asher. We hebben het vandaag over Peter Asher, die als jonge knaap de Beatles voor het eerst I Want to Hold Your Hand hoorde zingen in de kelder van hun huis waar Paul McCartney tijdelijk inwoonde. Goede vriend van Peter Asher was Gordon Waller. Ze werkten allebei in clubs in Londen in die tijd en vormden samen het duo Peter en Gordon. Zo kregen ze een contract bij EMI voor een eerste opnamesessie en hadden 4 songs nodig. In 1964 schreven John Lennon en Paul McCartney een liedje getiteld A World Without Love. Maar ze deden er verder niets mee. John vond de eerste strofe van het nummer Please Lock Me Away te lachwekkend. Paul speelde het liedje op zijn gitaar in de slaapkamer van Peter Asher. Peter vroeg of hij het nummer mocht brengen. Ze kwamen immers nog songs tekort voor hun eerste opname bij EMI. Zo geschiedde en werd A World Without Love een groot succes en de grootste hit die Paul en John hadden geschreven, welke niet door de Beatles werd gebracht. Het duo Peter en Gordon wist het succes tot in 1967 vast te houden, voor ze een jaar later uit elkaar gingen. Peter zal daarna de manager worden van Linda Ronstadt en James Taylor. Gordon stierf in 2009 aan een hartinfarct. Hier is nog eens hun grootste hit, A World Without Love.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

hele goede middag. Welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Niet alleen koeien laten windjes, ook insectjes kunnen er wat van. Omdat veel soorten taaie, vezelrijke planten eten, ontstaat in hun darmen een fermentatieproces waarbij methaan vrijkomt. Vooral termieten zijn daarin ware kampioenen. Hun darmen zitten namelijk vol microben die hout afbreken, maar ook flink wat gas produceren. Gezamenlijk zouden termieten jaarlijks zo'n 20 miljoen ton methaan uitstoten. En dat is dan weer vergelijkbaar met de uitstoot van ongeveer 200 miljoen koeien. Waarom ril je als het koud is? Wel, ons lichaam heeft een temperatuur van ongeveer 37 graden en het zal alles in het werk stellen om die te behouden. Bijvoorbeeld door de spieren te laten schokken. Door rillingen komt er immers chemische energie vrij, wat dan weer hitte produceert die het lichaam warm houdt. De hoeveelheid warmte die spieren kunnen produceren is van zeer groot belang. Genoeg zelfs om 9 liter water een uur aan de kook te houden.
2: Dit is Express. Goedemiddag.
3: Look everyone, he's coming through the doors.
4: Brilliant! He didn't even open them!
3: He's here!
5: Quick, Rick, do the speech.
6: Hey kids, stop smogging and pay attention to me.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Vanavond en ook vannacht kan het nog stevig regenen. De temperatuur zakt dan naar zo'n 12 graden. Dat is trouwens morgen de dagtemperatuur en ook woensdag. En dan blijft het ook wisselvallig met buien en lokaal wat opklaringen. Donderdag krijgen we opnieuw meer zon en blijft het overwegend droog. We kunnen dan een graad of 15 halen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Na 80 jaar verdwijnt de jeugdbrigade van de Antwerpse politie als aparte dienst. De afdeling werd vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht en focuste op jeugdcriminaliteit en kwetsbare gezinnen. De werking wordt nu opgesplitst en geïntegreerd in andere teams binnen de recherche. De politie benadrukt dat expertise behouden blijft. Er komen onder meer versterkte teams rond zeden, intrafamiliaal geweld en verdwijningen. Magistraten en advocaten vrezen echter dat specifieke kennis en de zachte aanpak bij minderjarigen onder druk zullen komen te staan. Ook rijzen vragen over praktische taken zoals sociale onderzoeken en begeleiding van jongeren. De hervorming moet volgens het stadsbestuur net zorgen voor meer samenwerking en continuïteit, met blijvende focus op kwetsbare jongeren. Vandaag is de pre-metro-tunnel onder de Schelde dichtgegaan voor zeker 10 maanden. Dat is langer dan eerst gepland door het ontdekken van extra asbest en door versleten tramsporen. Er dreigt extra verkeersdruk, zeker als pendelaars nu massaal de auto gaan nemen. Er zijn alternatieven voorzien, zoals extra treinen vanaf Linkeroever richting Antwerpen en Gent en pendelbussen via de Kennedy-tunnel naar de stad, maar die kunnen in dezelfde files terechtkomen. Er zijn ook kleinere busjes via de Waaslandtunnel. Buslijn 36 wordt verlengd en stopt dichter bij het veer. Dat vaart om het kwartier voor voetgangers en fietsers. Daarnaast blijven de Sint-Anna-tunnel en de Kennedy-fietstunnel open. Of dit alles volstaat voor de duizenden reizigers per uur, blijft de vraag. In Antwerpen is gisteren gestart met het bergen van het gezonken vrachtschip vlakbij de Rooiersluis. Het schip zonk 2 weken geleden na een aanvaring en lag sindsdien op de bodem van de Schelde. Bij laag water werd het voorzichtig omhoog gehaald met behulp van een sleepboot. Dat was een operatie van 2 tot 3 uur. De regen vormde geen probleem, maar er stond een sterke stroming die het werk bemoeilijkte. Na het hijsen werd het schip leeggepompt en tijdelijk aan de kant gelegd. Later wordt beslist waar het naartoe wordt gesleept. De

Op 30 mei vindt het Open Air Fryer Festival plaats in Bar Brial in Fort Vier in Mortsel. Je kan er samen met vrienden en familie genieten van frisse zomerse gerechtjes en dat allemaal door jullie zelf bereid in de airfryer. Laat de airfryer het werk doen terwijl jij geniet van goed gezelschap en frisse lucht. Met een eenvoudig recept en kraakverse ingrediënten tover je verfijnde gerechten op tafel. Koken wordt simpel, snel en vooral leuk. Aan elke tafel deel je deze beleving met 6 personen, waardoor samen koken en genieten centraal staat. In een unieke openluchtsetting brengt men gezelligheid, smaak en beleving samen in één onvergetelijke dag. Meer informatie kan je terugvinden op de website openairfryerfestival.be. Van 18 tot 24 mei is er de Antwerp Coffee Week. De geur van vers gemalen koffiebonen. Barista's die hun vak tot in de perfectie beheersen en gezellige koffiebars op elke straathoek. Wie Antwerpen zegt, zegt ook koffie. Tijdens Antwerp Coffee Week ontdek je de bruisende specialty coffee scene van de stad met events, proeverijen en meer. Er zijn nieuwe koffiebars met een speciaal samengestelde Antwerp Coffee Map te ontdekken, waarop je alle deelnemende koffiebars kan terugvinden trouwens. Je kan ook leren hoe je de perfecte espresso of latte maakt en je ontdekt hoe verschillend koffie kan smaken. En er zijn mooie koffieprijzen te winnen, want vanaf 1 mei kan je al starten met het verzamelen van stempels via de Antwerp Coffee Week stempelkaart en die vind je bij alle deelnemende koffiezaken.

0: morgen.
1: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
2: Woensdag 4 mei 2011. Op woensdag 4 mei 2011 blies Maria van der Heijden, mid voor de vrienden, 107 kaarsjes uit en daarmee was ze op dat moment de oudste inwoner van Antwerpen. De taart die werd geserveerd in het rust- en verzorgingstehuis Lozannahof in de Van Schoonbeekestraat, waar Mit verbleef. Ook al was ze 107, ze wist nog heel goed wat ze wou. Zo had ze voor haar verjaardagsfeest al 2 maanden een briefje in haar nachtkastje liggen met het menu voor die dag. Aspergesoep, krab met een pikant sausje en konijn met pruimen. Want dat was haar lievelingskost. Mit werd in 1904 geboren op het Kiel, als 6e van in totaal 8 kinderen. Al op 10-jarige leeftijd begon ze, tijdens de Eerste Wereldoorlog, te werken. Pas toen ze 94 was, is ze naar het verzorgingstehuis verhuisd. Maandag 4 mei 2015. Op 4 mei 2015 kregen de leerlingen van Don Bosco in Hoboken de Monumentenprijs voor Wetenschappen. Dat deden ze door een gezelschapsspel te ontwikkelen. Hoezo? Is dat dan ook wetenschap? Ja, toch wel. Het spel heette Elementary. En het was een soort ganzenspel op de tabel van Mendeleev. Het spel ademde de sfeer van labojassen, proefbuisjes en chemische elementen uit. Maar volgens de leerlingen moest je geen chemicus zijn om het te spelen. Spelenderwijs leren noemen we dat.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Vanavond en ook vannacht kan het nog stevig regenen. De temperatuur zakt dan naar zo'n 12 graden. Dat is trouwens morgen de dagtemperatuur en ook woensdag. En dan blijft het ook wisselvallig met buien en lokaal wat opklaringen. Donderdag krijgen we opnieuw meer zon en blijft het overwegend droog. We kunnen dan een graad of 15 halen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Vandaag is de pre-metro-tunnel onder de Schelde dichtgegaan voor zeker 10 maanden. Dat is langer dan eerst gepland door het ontdekken van extra asbest en door versleten tramsporen. Er dreigt extra verkeersdruk, zeker als pendelaars nu massaal de auto gaan nemen. Er zijn alternatieven voorzien, zoals extra treinen vanaf Linkeroever richting Antwerpen en Gent en pendelbussen via de Kennedy-tunnel naar de stad, maar die kunnen in dezelfde files terechtkomen. Er zijn ook kleinere busjes via de Waaslandtunnel. Buslijn 36 wordt verlengd en stopt dichter bij het veer. Dat vaart om het kwartier voor voetgangers en fietsers. Daarnaast blijven de Sint-Anna-tunnel en de Kennedy-fietstunnel open. Of dit alles volstaat voor de duizenden reizigers per uur, blijft de vraag. In Antwerpen is gisteren gestart met het bergen van het gezonken vrachtschip vlakbij de Royersluis. Het schip zonk 2 weken geleden na een aanvaring en lag sindsdien op de bodem van de Schelde. Bij laag water werd het voorzichtig omhoog gehaald met behulp van een sleepboot. Dat was een operatie van 2 tot 3 uur. De regen vormde geen probleem, maar er stond een sterke stroming die het werk bemoeilijkte. Na het hijsen werd het schip leeggepompt en tijdelijk aan de kant gelegd. Later wordt beslist waar het naartoe wordt gesleept. Op het domein van Fort 3 in Borsbeek werd dit weekend het jubileum van 25 jaar Antwerpse districten en ruim 1 jaar district Borsbeek gevierd met een spiegeltent. De feestelijkheden starten met een verjaardagsmoment voor inwoners met aandacht voor beide jubilea. Daarna volgden workshops, optredens en activiteiten. Ook de komende dagen gaat het programma verder. Er staan nog zang en muziek op de agenda met onder meer een open repetitie van een lokaal koor en een concert van de Harmonie. Het verlengde weekend lokte alvast veel bezoekers van alle leeftijden. De festiviteiten lopen nog tot en met morgen.

0: nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Tussen de Aziatische zwarte beren duikt soms een bijzonder exemplaar op, namelijk een gouden moonbeer. Deze zeldzame variant heeft een lichtbruine tot honingkleurige vacht in plaats van het typische zwart, maar behoudt wel de kenmerkende halve maanvormige witte vlek op de borst. Wetenschappers vermoeden nu dat deze kleurvariant het gevolg is van een genetische mutatie of mogelijk kruising met bruine beren in bepaalde regio's van Zuidoost-Azië. De dieren gedragen zich verder precies zoals hun donkere soortgenoten, alleen vallen ze door hun warme, goudachtige glans net iets meer op in het boslicht. Wist je dat onze middeleeuwse voorouders gingen schaatsen op gladde scheen- en ribbenbeenderen van koeien en paarden? Ze bonden de botten onder hun schoenen met leren riemen en duwden zich met stokken voort op het ijs.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

Vanavond en ook vannacht kan het nog stevig regenen. De temperatuur zakt dan naar zo'n 12 graden. Dat is trouwens morgen de dagtemperatuur en ook woensdag. En dan blijft het ook wisselvallig met buien en lokaal wat opklaringen. Donderdag krijgen we opnieuw meer zon en blijft het overwegend droog. We kunnen dan een graad of 15 halen.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit

Chanson, dat is een groots eerbetoon aan Charles Aznavour, Jacques Brel en Edith Piaf. Op 6 juni kan je deze wervelende ode aan het Franse levenslied in Antwerpen beleven, meer bepaald in de Koningin Elisabethzaal. Op een sfeervol verlicht podium brengen topvocalisten en muzikanten een meeslepende ode aan het chanson. Philippe Jordes als Jacques Brel, Dan Ménage als Aznavour en Janneke Elisabeth als Piaf en presentator Marc Forneau. Die vertolken de melancholie, kracht en poëzie van iconische chansons zoals Ne me quitte pas, La Bohème, Milord, Amsterdam en La Vie en Rose. Voor enkele uren wordt de theaterzaal een legendarische Parijse Olympia, inclusief straatlantaarns, fonteinen en sierlijke gietijzeren stoeltjes. Het gebeurt allemaal in de Elisabethzaal op 6 juni. Jeff Goldblum is een internationaal gelauwerde, award-winnende acteur en muzikant met een carrière die bijna 6 decennia omspant. Je kent hem ongetwijfeld van onder meer Jurassic Park, Wicked, Independence Day en The Fly. Muziek vormt een essentieel en langdurig onderdeel van Goldblum's artistieke carrière. 30 jaar geleden richtte hij de Mildred Schnitzer Orchestra op, waarmee hij wereldwijd optreedt en eigentijdse arrangementen brengt van klassieke jazz en American Songbook standards. Het ensemble bracht al 4 albums uit. Het nieuwste, Still Blooming, debuteerde in 2025 op nummer 1 in de officiële jazz en blues albumcharts. Jeff Goldblum en de Mildred Schnitzer Orchestra, The Night Blooms World Tour, zie je op 7 juli om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Wakker worden met een verstopte neus is vervelend. Neem dan in de ochtend alvast een hete douche. De stoom maakt de holtes namelijk weer vrij, waardoor je makkelijker kan ademen. Als je ook nog gaat zingen onder de douche, pak je je verkoudheid extra goed aan, want zingen is namelijk goed tegen stress en verhoogt ook de weerstand. Bloemkool is niet alleen supergezond, maar ook ideaal als je minder koolhydraten wil binnenkrijgen en toch wil smullen. Vervang aardappel in stampot of puree bijvoorbeeld door bloemkool. Gemalen bloemkool leent zich ook perfect als pizzabodem of in plaats van rijst. Online vind je trouwens talloze overheerlijke recepten.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: Antwerpen leeft.
1: Op 16 en 17 mei vindt de 31ste editie plaats van de Antwerpse Fly-In onder de nieuwe vlag Stampen Forever. De nieuwe organisatie belooft een uniek spektakel waarbij de rijke Antwerpse luchtvaartgeschiedenis centraal staat. De focus ligt op de iconische Stampen Vertongen SV4, het toestel dat Antwerpen wereldwijd op de kaart zette als bakermat van de Belgische luchtvaart. In tegenstelling tot een klassieke airshow biedt de Stampen Forever Fly-In een zeldzame blik achter de schermen van de historische en moderne luchtvaart. Het programma combineert statische tentoonstellingen met indrukwekkende demonstratievluchten. Een absolute publiekstrekker is de Airbus A400M van de Belgische luchtmacht. Bezoekers kunnen dit indrukwekkende transportvliegtuig van zeer dichtbij bewonderen en zelfs van binnen verkennen. Het evenement is toegankelijk op zaterdag 16 en zondag 17 mei tussen 10 en 17:30. Tickets zijn verkrijgbaar aan €10 via de website stampenforever.be.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op

Noord-Holland. Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Vanavond en ook vannacht kan het nog stevig regenen. De temperatuur zakt dan naar zo'n 12 graden. Dat is trouwens morgen de dagtemperatuur en ook woensdag. En dan blijft het ook wisselvallig met buien en lokaal wat opklaringen. Donderdag krijgen we opnieuw meer zon en blijft het overwegend droog. We kunnen dan een graad of 15 halen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op het domein van Fort 3 in Borsbeek werd dit weekend het jubileum van 25 jaar Antwerpse districten en ruim 1 jaar district Borsbeek gevierd met een spiegeltent. De feestelijkheden starten met een verjaardagsmoment voor inwoners met aandacht voor beide jubilea. Daarna volgden workshops, optredens en activiteiten. Ook de komende dagen gaat het programma verder. Er staan nog zang en muziek op de agenda met onder meer een open repetitie van een lokaal koor en een concert van de Harmonie. Het verlengde weekend lokte alvast veel bezoekers van alle leeftijden. De festiviteiten lopen nog tot en met morgen. De politie is op zoek naar een belangrijke getuige van twee vechtpartijen aan discotheek Red & Blue vorig jaar. De feiten gebeurden in de vroege ochtend van 16 mei 2025. In de club ontstond eerst een discussie die zich buiten verder zette in een gevecht tussen meerdere mannen. Er viel een slachtoffer dat zwaar werd toegetakeld en bewusteloos geslagen. De man draagt daarvan nog altijd de gevolgen. De daders sloegen op de vlucht. De politie zoekt nu een man met donkere baard en zwarte jas, die na de feiten naar het slachtoffer ging en sprak met twee jongeren die alles filmden. Zowel die getuigen als de jongens worden gevraagd zich te melden. Na 80 jaar verdwijnt de jeugdbrigade van de Antwerpse politie als aparte dienst. De afdeling werd vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht en focuste op jeugdcriminaliteit en kwetsbare gezinnen. De werking wordt nu opgesplitst en geïntegreerd in andere teams binnen de recherche. De politie benadrukt dat expertise behouden blijft. Er komen onder meer versterkte teams rond zeden, intrafamiliaal geweld en verdwijningen. Magistraten en advocaten vrezen echter dat specifieke kennis en de zachte aanpak bij minderjarigen onder druk zullen komen te staan. Ook rijzen vragen over praktische taken zoals sociale onderzoeken en begeleiding van jongeren. De hervorming moet volgens het stadsbestuur net zorgen voor meer samenwerking en continuïteit, met blijvende focus op kwetsbare jongeren.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: In 1816 kwam er een jonge vrouw met hartklachten bij een Franse dokter terecht. De dokter vond het ongepast om zijn oor te luisteren te leggen tegen de naakte borst van zijn patiënten. Dus rolde hij bij gevolg een vel papier op tot een koker, zette het ene eind ervan op haar borst en luisterde aan het andere eind. Kort daarop bouwde de dokter op dit principe de eerste stethoscoop, een 30 centimeter lange houten cilinder. Wist je dat het menselijk lichaam in rust gemiddeld 1 calorie per kilo lichaamsgewicht per uur verbruikt? Dat houdt het volgende in. Stel je weegt 65 kilo en je ligt 1 uur stil in bed, verbruik je toch nog 65 calorieën. En als je het nog eens echt koud zou hebben, wordt het energieverbruik liefst 5 à 6 keer zo hoog. Dan verbruik je in rust dus 325 à 390 calorieën per uur. Maar enige voorwaarde, dan moet je wel in een ijskoude kamer willen slapen.

Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Maandag 4 mei 2015. Op 4 mei 2015 kregen de leerlingen van Don Bosco in Hoboken de Monumentenprijs voor Wetenschappen. Dat deden ze door een gezelschapsspel te ontwikkelen. Hoezo? Is dat dan ook wetenschap? Ja, toch wel. Het spel heette Elementary en het was een soort ganzenspel op de tabel van Mendeleev. Het spel ademde de sfeer van labojassen, proefbuisjes en chemische elementen uit. Maar volgens de leerlingen moest je geen chemicus zijn om het te spelen. Spelenderwijs leren noemen we dat. Woensdag 4 mei 2011. Op woensdag 4 mei 2011 blies Marja van der Heijden, mid voor de vrienden, 107 kaarsjes uit en daarmee was ze op dat moment de oudste inwoner van Antwerpen. De taart die werd geserveerd in het rust- en verzorgingstehuis Lozanahof in de Van Schoonbekenstraat, waar Mit verbleef. Ook al was ze 107, ze wist nog heel goed wat ze wou. Zo had ze voor haar verjaardagsfeest al 2 maanden een briefje in haar nachtkastje liggen met het menu voor die dag. Aspergesoep, krab met een pikant sausje en konijn met pruimen. Want dat was haar lievelingskost. Mit werd in 1904 geboren op het Kiel, als 6e van in totaal 8 kinderen. Al op 10-jarige leeftijd begon ze, tijdens de Eerste Wereldoorlog, te werken. Pas toen ze 94 was, is ze naar het verzorgingstehuis verhuisd.

Vanavond en ook vannacht kan het nog stevig regenen. De temperatuur zakt dan naar zo'n 12 graden. Dat is trouwens morgen de dagtemperatuur en ook woensdag. En dan blijft het ook wisselvallig met buien en lokaal wat opklaringen. Donderdag krijgen we opnieuw meer zon en blijft het overwegend droog. We kunnen dan een graad of 15.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op het domein van Fort 3 in Borsbeek werd dit weekend het jubileum van 25 jaar Antwerpse districten en ruim 1 jaar district Borsbeek gevierd met een spiegeltent. De feestelijkheden starten met een verjaardagsmoment voor inwoners met aandacht voor beide jubilea. Daarna volgden workshops, optredens en activiteiten. Ook de komende dagen gaat het programma verder. Er staan nog zang en muziek op de agenda met onder meer een open repetitie van een lokaal koor en een concert van de Harmonie. Het verlengde weekend lokte alvast veel bezoekers van alle leeftijden. De festiviteiten lopen nog tot en met morgen. Vandaag is de pre-metro-tunnel onder de Schelde dichtgegaan voor zeker 10 maanden. Dat is langer dan eerst gepland door het ontdekken van extra asbest en door versleten tramsporen. Er dreigt extra verkeersdruk, zeker als pendelaars nu massaal de auto gaan nemen. Er zijn alternatieven voorzien, zoals extra treinen vanaf Linkeroever richting Antwerpen en Gent en pendelbussen via de Kennedy-tunnel naar de stad, maar die kunnen in dezelfde files terechtkomen. Er zijn ook kleinere busjes via de Waaslandtunnel. Buslijn 36 wordt verlengd en stopt dichter bij het veer. Dat vaart om het kwartier voor voetgangers en fietsers. Daarnaast blijven de Sint-Anna-tunnel en de Kennedy-fietstunnel open. Of dit alles volstaat voor de duizenden reizigers per uur, blijft de vraag. Na 80 jaar verdwijnt de jeugdbrigade van de Antwerpse politie als aparte dienst. De afdeling werd vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht en focuste op jeugdcriminaliteit en kwetsbare gezinnen. De werking wordt nu opgesplitst en geïntegreerd in andere teams binnen de recherche. De politie benadrukt dat expertise behouden blijft. Er komen onder meer versterkte teams rond zeden, intrafamiliaal geweld en verdwijningen. Magistraten en advocaten vrezen echter dat specifieke kennis en de zachte aanpak bij minderjarigen onder druk zullen komen te staan. Ook rijzen vragen over praktische taken zoals sociale onderzoeken en begeleiding van jongeren. De hervorming moet volgens het stadsbestuur net zorgen voor meer samenwerking en continuïteit met blijvende focus op kwetsbare jongeren. Dit is

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag tot

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio van Stad. Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info?

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Je nicht in die stad, heut nacht, van Juliane Werding uit 1984, is een nummer met een donker randje en werd geschreven door Michael Koenze en Harold Faltermeyer. Die laatste kennen we ook nog van de wereldhit Axel F. De song van Juliane Werding verscheen op het album Ohne Angst, waarop Werding de typische Neue Deutsche Welle sound verbond aan persoonlijke teksten. In Geh nicht in die Stadt heut Nacht waarschuwde ze een geliefde voor het nachtleven. De mysterieuze sfeer werd nog versterkt door de ijle sins en haar onderkoelde voordracht. De plaat schopte het tot een nummer 14 positie in de Nederlandse top 40 en bewees toen dat Duitsstalige pop ook buiten de grenzen kon scoren.

De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je.

het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

Dit is Express. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
3: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag.

1, 2, 3, 4.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.